0: aanhoudende droogte. In het gebied tussen Den Haag en Rotterdam gaan alle sluizen dicht en geldt een sproeiverbod voor oppervlaktewater. In delen van Noord-Brabant wordt het onttrekkingsverbod uitgebreid. De sluis naar de binnenhaven in Deventer sluit om 10 uur vanavond vanwege een lage waterstand. Iran heeft recent raketten gericht op doelen in Jordanië en voor het eerst Egypte geraakt. In de haven van Damietta werd een Amerikaanse gastanker getroffen bij een droneaanval, waarbij de brand oversloeg naar een naastgelegen schip. Tegelijkertijd is het aantal Iraanse raketten op Jordanië sterk toegenomen, met doden en gewonden bij aanvallen op Amerikaanse bases. Een 20-jarige vrouw is tussen 10 en 10:30 gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en opgesloten in een auto in Oud-Alblas. Rond 11 uur werd haar woning in de Rotterdamse wijk Prinsenland overvallen, waarbij andere bewoners zijn vastgebonden en bedreigd met wapens. De politie zoekt 3 verdachten en roept getuigen op zich te melden. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat in de afgelopen 24 uur naar schatting 50.000 migranten de exclave Ceuta hebben bereikt, waarvan meer dan 48.300 inmiddels zijn teruggekeerd naar Marokko. Het aantal migranten dat is omgekomen bij pogingen Ceuta te bereiken is opgelopen tot 57. De autoriteiten zetten militairen, politie en waterkanonnen in om verdere instroom te beperken. Dan lokaal nieuws. Op het water, vanuit je bootje, film kijken. Dat is het concept van de drive-in bios in Kanaalpark. Op 12 september is het weer zover. Het is de 4e, maar ook laatste keer dat projectteam Kanaalpark van gemeente Dijk en Waard de drive-in bios organiseert. Het evenement is onderdeel van het kunst- en cultuurprogramma Kanaalpark. Het doel van het programma was Kanaalpark bekend te maken onder inwoners. Dat is in belangrijke mate gelukt, maar nog niet helemaal. De wethouder wil nu onderzoeken of de drive-in bios op een andere manier kan blijven bestaan. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 10 en 16 graden. Zaterdag is het droog en zonnig met enkele stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In verschillende regio's worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door aanhoudende droogte. In het gebied tussen Den Haag en Rotterdam gaan alle sluizen dicht en geldt een sproeiverbod voor oppervlaktewater. In delen van Noord-Brabant wordt het onttrekkingsverbod uitgebreid. De sluis naar de binnenhaven in Deventer sluit om 10 uur vanavond vanwege een lage waterstand. Iran heeft recent raketten gericht op doelen in Jordanië en voor het eerst Egypte geraakt. In de haven van Damietta werd een Amerikaanse gastanker getroffen bij een droneaanval, waarbij de brand oversloeg naar een naastgelegen schip. Tegelijkertijd is het aantal Iraanse raketten op Jordanië sterk toegenomen, met doden en gewonden bij aanvallen op Amerikaanse bases. Een 20-jarige vrouw is tussen 10 en 10:30 gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en opgesloten in een auto in Oud-Alblas. Rond 11 uur werd haar woning in de Rotterdamse wijk Prinsenland overvallen, waarbij andere bewoners zijn vastgebonden en bedreigd met wapens. De politie zoekt 3 verdachten en roept getuigen op zich te melden. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat in de afgelopen 24 uur naar schatting 50.000 migranten de exclave Ceuta hebben bereikt, waarvan meer dan 48.300 inmiddels zijn teruggekeerd naar Marokko. Het aantal migranten dat is omgekomen bij pogingen Ceuta te bereiken is opgelopen tot 57. De autoriteiten zetten militairen, politie en waterkanonnen in om verdere instroom te beperken. Dan lokaal nieuws. Op het water, vanuit je bootje, film kijken. Dat is het concept van de drive-in bios in Kanaalpark. Op 12 september is het weer zover. Het is de 4e, maar ook laatste keer dat projectteam Kanaalpark van gemeente Dijk en Waard de drive-in bios organiseert. Het evenement is onderdeel van het kunst- en cultuurprogramma Kanaalpark. Het doel van het programma was Kanaalpark bekend te maken onder inwoners. Dat is in belangrijke mate gelukt, maar nog niet helemaal. De wethouder wil nu onderzoeken of de drive-in bios op een andere manier kan blijven bestaan. De actuele weer.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In verschillende regio's worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door aanhoudende droogte. In het gebied tussen Den Haag en Rotterdam gaan alle sluizen dicht en geldt een sproeiverbod voor oppervlaktewater. In delen van Noord-Brabant wordt het onttrekkingsverbod uitgebreid. De sluis naar de binnenhaven in Deventer sluit om 10 uur vanavond vanwege een lage waterstand. Iran heeft recent raketten gericht op doelen in Jordanië en voor het eerst Egypte geraakt. In de haven van Damietta werd een Amerikaanse gastanker getroffen bij een droneaanval, waarbij de brand oversloeg naar een naastgelegen schip. Tegelijkertijd is het aantal Iraanse raketten op Jordanië sterk toegenomen, met doden en gewonden bij aanvallen op Amerikaanse bases. Een 20-jarige vrouw is tussen 10 en 10:30 gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en opgesloten in een auto in Oud-Alblas. Rond 11 uur werd haar woning in de Rotterdamse wijk Prinsenland overvallen, waarbij andere bewoners zijn vastgebonden en bedreigd met wapens. De politie zoekt 3 verdachten en roept getuigen op zich te melden. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat in de afgelopen 24 uur naar schatting 50.000 migranten de exclave Ceuta hebben bereikt, waarvan meer dan 48.300 inmiddels zijn teruggekeerd naar Marokko. Het aantal migranten dat is omgekomen bij pogingen

0: op een andere manier kan blijven bestaan. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 10 en 16 graden. Zaterdag is het droog en zonnig met enkele stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.
2: Oh yeah, looks like the party.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In verschillende regio's worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door aanhoudende droogte. In het gebied tussen Den Haag en Rotterdam gaan alle sluizen dicht en geldt een sproeiverbod voor oppervlaktewater. In delen van Noord-Brabant wordt het onttrekkingsverbod uitgebreid. De sluis naar de binnenhaven in Deventer sluit om 10 uur vanavond vanwege een lage waterstand. Iran heeft recent raketten gericht op doelen in Jordanië en voor het eerst Egypte geraakt. In de haven van Damietta werd een Amerikaanse gastanker getroffen bij een droneaanval, waarbij de brand oversloeg naar een naastgelegen schip. Tegelijkertijd is het aantal Iraanse raketten op Jordanië sterk toegenomen, met doden en gewonden bij aanvallen op Amerikaanse bases. Een 20-jarige vrouw is tussen 10 en

0: militairen, politie en waterkanonnen in om verdere instroom te beperken. Dan lokaal nieuws. Op het water, vanuit je bootje, film kijken. Dat is het concept van de drive-in bios in Kanaalpark. Op 12 september is het weer zover. Het is de vierde, maar ook laatste keer dat projectteam Kanaalpark van gemeente Dijk en Waard de drive-in bios organiseert. Het evenement is onderdeel van het kunst- en cultuurprogramma Kanaalpark. Het doel van het programma was Kanaalpark bekend te maken onder inwoners. Dat is in belangrijke mate gelukt, maar nog niet helemaal. De wethouder wil nu onderzoeken of de drive-in bios op een andere manier kan blijven bestaan. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 10 en 16 graden. Zaterdag is het droog en zonnig met enkele stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu. Freeze, freeze.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In verschillende regio's worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door aanhoudende droogte. In het gebied tussen Den Haag en Rotterdam gaan alle sluizen dicht en geldt een sproeiverbod voor oppervlaktewater. In delen van Noord-Brabant wordt het onttrekkingsverbod uitgebreid. De sluis naar de binnenhaven in Deventer sluit om 10 uur vanavond vanwege een lage waterstand. Iran heeft recent raketten gericht op doelen in Jordanië en voor het eerst Egypte geraakt. In de haven van Damietta werd een Amerikaanse gastanker getroffen bij een droneaanval, waarbij de brand oversloeg naar een naastgelegen schip. Tegelijkertijd is het aantal Iraanse raketten op Jordanië sterk toegenomen, met doden en gewonden bij aanvallen op Amerikaanse bases. Een 20-jarige vrouw is tussen 10 en 10:30 gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en opgesloten in een auto in Oud-Alblas. Rond 11 uur werd haar woning in de Rotterdamse wijk Prinsenland overvallen, waarbij andere bewoners zijn vastgebonden en bedreigd met wapens. De politie zoekt 3 verdachten en roept getuigen op zich te melden. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat in de afgelopen 24 uur naar schatting 50.000 migranten de exclave Ceuta hebben bereikt, waarvan meer dan 48.300 inmiddels zijn teruggekeerd naar Marokko. Het aantal migranten dat is omgekomen bij pogingen Ceuta te bereiken is opgelopen tot 57. De autoriteiten zetten militairen, politie en waterkanonnen in om verdere instroom te beperken. Dan lokaal nieuws. Op het water, vanuit je bootje, film kijken. Dat is het concept van de drive-in bios in Kanaalpark. Op 12 september is het weer zover. Het is de 4e, maar ook laatste keer dat projectteam Kanaalpark van gemeente Dijk en Waard de drive-in bios organiseert. Het evenement is onderdeel van het kunst- en cultuurprogramma Kanaalpark. Het doel van het programma was Kanaalpark bekend te maken onder inwoners. Dat is in belangrijke mate gelukt, maar nog niet helemaal. De wethouder wil nu onderzoeken of de drive-in bios op een andere manier kan blijven bestaan. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 10 en 16 graden. Zaterdag is het droog en zonnig met enkele stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht 3 mensen om het leven gekomen en raakten zeker 12 mensen gewond. In meerdere woongebouwen in Kiev zaten mensen vast door ingestorte verdiepingen en vallend puin. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug, waarbij 10 burgers omkwamen en meer dan 50 mensen gewond raakten. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7, rond 7:15 s'avonds, met het epicentrum in het vulkanische gebied Campi Flegrei op 3 kilometer diepte. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Gebouwen en auto's raakten beschadigd, het treinverkeer werd tijdelijk stilgelegd en tientallen naschokken zijn geregistreerd. Zeker 50.000 migranten zijn de afgelopen dagen vanuit Marokko de Spaanse enclave Ceuta binnengedrongen. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn ruim 48.000 migranten inmiddels weer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. Bij de oversteek kwamen 57 migranten om het leven, onder meer door verdrinking of verdrukking bij de pier. De FIFA heeft besloten af te zien van de verkoop van een belang in een nieuw WK-bedrijf na wereldwijde protesten. Het bestuur van de FIFA was volgens eigen zeggen niet op de hoogte van de plannen die door voorzitter Gianni Infantino werden aangekondigd. Eerder kondigde Infantino aan een nieuw bedrijf te willen oprichten waarin de commerciële rechten van het WK zouden worden ondergebracht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zaterdag is het 22 tot 26 graden met veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. En zijn zeker 28 mensen gewond geraakt. In het Solomjansky-district kwamen mensen vast te zitten in een 5 verdiepingen tellend woongebouw. En ook in het stadsdistrict Shevchenko zaten mensen vast na instorting. De Russische aanval volgde op een eerdere grootschalige aanval met 10 doden en meer dan 50 gewonden in Oekraïne. Rusland heeft het aantal ballistische raketten dat op Oekraïnse steden wordt afgevuurd de afgelopen maanden flink opgevoerd, wat resulteert in een record aantal burgerslachtoffers. Oekraïne worstelt met een tekort aan onderschuppingsraketten en verwacht op korte termijn geen structurele oplossing. Intussen werkt Oekraïne aan eigen onderscheppingssystemen, maar grootschalige inzet hiervan laat nog op zich wachten. Tientallen woningen in Bilthoven zijn tijdelijk ontruimd vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke stoffen. In het voertuig werden uiteindelijk geen gevaarlijke stoffen gevonden en bewoners konden weer naar huis. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op een AIDS-conferentie in Brazilië een fout gemaakt met een kaart van Afrika. Tijdens een presentatie stonden 6 Afrikaanse landen allemaal op de verkeerde plek. De vergissing leidde tot kritiek van aanwezige gezondheidsexperts. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vandaag is het 22 tot 26 graden met veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
0: Het station met de beste muziek.

Oh, my God.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7 rond 7:15 avonds. Met het epicentrum in het vulkanische gebied Campi Flegrei op 3 kilometer diepte. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. En er is schade aan gebouwen en auto's. Het treinverkeer rond Napels werd tijdelijk stilgelegd. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. En raakten minstens 28 mensen gewond. In de hoofdstad waren meer dan 10 explosies te horen. Ook werden meerdere woongebouwen geraakt, waarbij mensen vast kwamen te zitten door puin en ingestorte verdiepingen. Bij een aanval met ballistische raketten op Kiev zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en raakten tientallen gewond. Rusland vuurde deze week voor de 2e keer op grote schaal ballistische raketten af op de Oekraïnse hoofdstad. Oekraïne kampt met tekorten aan luchtafweerraketten en verwacht dat de productie van eigen systemen pas op langere termijn op gang komt. De Tour de France Femme is van start gegaan in Lausanne met 30 Nederlandse rensters aan het vertrek. De ronde kent een sterk deelnemersveld met favorieten als Demi Vollering, Pauline Ferrand-Prévot en Anna van der Breggen. Dit jaar zijn er etappes met weinig kansen voor pure sprinters, een lange tijdrit en een rit naar de Mont Ventoux, waar bosbranden een mogelijke dreiging vormen.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: All aboard!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Hiergewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek van toen en nu.
5: RTV Dijk en Waard. Johan Stegenmeijer.
7: Het is alweer 1 augustus. Goedemorgen. Iets na 9. Leuk dat jullie luisteren. RTV Dijk en Waard. Mijn naam is Johan Stegenmeijer en ik heb nu een lekker plaatje voor je. Zo lekker, joh. Dabba dabba doe. De Flintstones B-52's. RTV Dijk en Waard.

plaatje wat je niet vaak hoort hier op RTV Dijk en Waard. Star Trekking The Firm. Ja, en dat je hem niet vaak hoort, dat kan kloppen. Want ik heb hier een beetje mot met de hoofdredactie. Want ik draai allemaal plaatjes die niet in de lijst horen. Nou ja, en ik vind dat gewoon leuk. Het plaatje wat je net hoorde is trouwens via de app binnengekomen ook hoor. Van Martijn. Die wil even een lekker plaatje horen uit 1987. Nou, dat regelen we gewoon. En je hoort nu Don't You Worry About A Thing van Incognito. Hier op RTV Dijk en Waard.

Ha ha ha ha.

Zaterdagochtend, iets na 9:30. Leuk dat jullie nog luisteren hier naar RTV Dijk en Waard. Je hoorde zojuist Heaven van Neil Horan. En je hoort nu 9 Million Bicycles op RTV Dijk en Waard.

Gigi Perez hier op RTV Dijk en Waard. En ik krijg net iemand hier stampend de studio binnen. En die zegt, ik wil een plaat aanvragen. Nou, dat kan. Doen we gewoon. Deze is voor Sanne. Dirty Diana van Michael Jackson. En ik zou zeggen, blijf luisteren vandaag naar RTV Dijk en Waard. Want we hebben straks nog veel meer lekkere platen voor jullie. Ik heb zometeen nog even If You Buy This Record van Temperature. Wat dacht je daarvan?

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Napels is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7 rond 7:15 s'avonds. Zeker 21 mensen raakten gewond, van wie 2 er ernstig aan toe zijn, en er is schade aan gebouwen en auto's in de regio. Na de beving werden tientallen naschokken gemeld en werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Bij de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spanje in de afgelopen dagen zeker 50.000 migranten uit Marokko de grens overgestoken. Bij de overtocht kwamen 57 mensen om het leven door onder meer verdrinking en verdrukking. De meeste migranten zijn inmiddels vrijwillig teruggekeerd naar Marokko en Europese landen verscherpen de grenscontroles. Bij een Russische raketaanval op Kiev afgelopen nacht zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en raakten tientallen anderen gewond. Rusland heeft de productie en inzet van ballistische raketten verhoogd en gebruikt deze regelmatig tegen steden, waardoor het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne de afgelopen maanden telkens oploopt. Oekraïne werkt aan meer onderscheppingsmogelijkheden, maar structurele oplossingen zijn nog niet beschikbaar. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen, en raakten minstens 28 mensen gewond. In het Solomjansky-district raakten mensen vast in een woongebouw na schade door vallend puin. En in het stadsdistrict Shevchenko zaten mensen vast door instortingen. De aanval volgde op eerdere grootschalige aanvallen op Oekraïne. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vandaag is het 22 tot 26 graden met veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft vastgesteld dat bij de renovatie van de Reflecting Pool in Washington fouten zijn gemaakt door de aannemer en dat er geen sprake was van vandalisme. De oud-Olympische kanovaarder David Hearn, die werd verdacht van vernieling, wordt niet vervolgd. De zaak tegen Hearn is ingetrokken na nieuwe informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Sollicitanten voor functies als docent, agent of IT'er bij de gemeente Hamburg worden vanaf nu standaard gescreend door de Veiligheidsdienst op extremistische opvattingen. Hamburg is de eerste Duitse deelstaat met deze maatregel, gericht op het voorkomen van extremisme in de publieke sector. De maatregel geldt ook voor mensen met lidmaatschap bij organisaties die als extreem worden bestempeld. Bij een raketaanval op Kiev zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en raakten tientallen gewond. Volgens Oekraïnse bronnen heeft Rusland de productie van ballistische raketten flink opgevoerd en worden deze raketten op grote schaal ingezet op verschillende doelen, waaronder burgerdoelen. Oekraïne werkt aan eigen onderscheppingssystemen, maar verwacht pas op langere termijn resultaat. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen, en raakten zeker 28 mensen gewond. Van de 28 afgevuurde ballistische raketten werd volgens president Zelensky er slechts 1 onderschept, door een tekort aan luchtverdediging. Door de aanvallen kwamen mensen vast te zitten in beschadigde woongebouwen in 2 stadsdistricten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vandaag is het 22 tot 26 graden met veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste

0: cassette tot cd. En nu gewoon op de radio.
1: RTV Dijk en Waard. Only 7 seconds.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In Caracas zijn onderhandelingen gestart tussen het regime en de oppositie van Venezuela onder leiding van de Verenigde Staten. Oppositieleider Maria Corina Machado is niet uitgenodigd voor de gesprekken en verblijft in ballingschap in de Verenigde Staten. De rechtszaak tegen oud-leider Nicolas Maduro en zijn vrouw begint naar verwachting in juni volgend jaar. Sportvissers en andere vrijwilligers redden vissen uit het droogvallende Peelkanaal bij Westerbeek door ze met schepnetten over te brengen naar het nabijgelegen Kanaal van Deurne. Door aanhoudende droogte is het Peelkanaal sterk verlaagd, waardoor de vissen gevaar lopen. Ook bij Schijndel pompt het waterschap grondwater in een beek om de beschermde grote modderkruiper te redden. Het Amerikaanse ministerie van Justitie meldt dat fouten bij renovatiewerkzaamheden de oorzaak zijn van schade aan de reflecting pool in Washington. Er is geen sprake van vandalisme en de oud-Olympisch kanovader David Hearn wordt niet vervolgd. Bij de renovatie zijn verschillende fouten gemaakt bij het aanbrengen van de blauwe coating. Labour heeft de tussentijdse verkiezing voor het burgemeesterschap van Manchester gewonnen. Bev Craig volgt Andy Burnham op, die premier is geworden. Craig kreeg ruim 309.000 stemmen, terwijl de kandidaat van Reform UK bleef steken op 157.000 stemmen, melden Britse media. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vandaag is het 22 tot 26 graden met veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
3: Aboard!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
1: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
5: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
6: maar ook de hits van nu.
7: Het station met de beste muziek.

If This Is It op RTV Dijkenwaard. Hugh Lewis en de nieuws op RTV Dijkenwaard. Daarvoor hoorde je Colcut samen met Lisa Stansfield en People Hold On. Ik heb nog een paar platen voor je. Wat dacht je van G-Unit? Maar nu eerst deze van Clean Bandit, Cry Baby.

Er is zoveel wat je kan doen. Achterstevoren. Alleen Teddy Swims, ja, die doet het helemaal apart. Breaking up in reverse. Dat lijkt mijn verhaal. Goed, dit is NTV Dijkenwaard. Mijn uurtje zit erop voor vandaag. Ik heb nog zoveel te doen, dus ik ga er vandoor. Hier stoont je

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn onderhandelingen gestart tussen het regime en de oppositie. Voor het eerst sinds de ontvoering van oud-leider Maduro. De gesprekken worden geleid door de Verenigde Staten, als onderdeel van een eerder gepresenteerd drie-stappenplan. Oppositieleiders Maria Corina Machado en Edmundo González zijn niet aanwezig bij de gesprekken en verblijven in ballingschap. Sportvissers en andere vrijwilligers zijn begonnen om vissen te redden uit het droogvallende Peelkanaal bij Westerbeek. Met schepnetten brengen zij vissen en andere dieren over naar het kanaal van Deurne, omdat er door aanhoudende droogte steeds minder water in het Peelkanaal staat. Ook bij Schijndel worden maatregelen genomen om vissen, zoals de grote modderkruiper, te beschermen. Het hoogtepunt van de Pride in Amsterdam is begonnen met de jaarlijkse botenparade door de grachten. 80 boten zijn vertrokken vanaf het Oosterdok, terwijl in de stad op verschillende plekken het feest in volle gang is en veel bezoekers worden verwacht vanwege de World Pride. Dit jaar is Amsterdam gaststad van World Pride en viert de LHBTI-gemeenschap verschillende jubilea. De KNVB heeft het vertrouwen in FIFA-voorzitter Gianni Infantino opgezegd, ondanks het intrekken van het omstreden WK-plan. De UEFA en andere voetbalbonden keren zich ook tegen Infantino na de vele interne en externe bezwaren. Infantino wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten en zeggenschap over de WK-toernooien zou krijgen. Dan lokaal nieuws. Gezinnen met een laag inkomen in Dijk en Waard krijgen gemiddeld meer gemeentelijke steun dan in veel omliggende gemeenten. Volgens een vergelijking bedraagt het verschil met een buurgemeente gemiddeld €359 per jaar. De hoogte van de ondersteuning verschilt per gemeente door verschillen in lokale minimaregelingen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vandaag is het 22 tot 26 graden met veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: 80's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Sportvissers en andere vrijwilligers redden vissen uit het droogvallende Peelkanaal bij Westerbeek. De dieren worden met schepnetten gevangen en overgebracht naar het kanaal van Deurne, waar nog voldoende water is. Ook bij Schijndel neemt het waterschap maatregelen om de grote modderkruiper te redden door grondwater in een beek te pompen. In Caracas zijn onderhandelingen gestart tussen het Venezolaanse regime en de oppositie. Voor het eerst sinds de ontvoering van oud-leider Maduro. De gesprekken zijn een initiatief van de Verenigde Staten, als onderdeel van een drie-stappenplan voor stabilisatie, economisch herstel en een democratische transitie. Niet alle hoofdrolspelers zijn aanwezig. Oppositieleider Maria Corina Machado is niet uitgenodigd volgens bronnen. De politie heeft een 59-jarige vrachtwagenchauffeur uit het Duitse Sauerland aangehouden na een ernstig ongeluk op de A12 bij Babberich, waarbij 3 mensen gewond raakten. Het ongeluk ontstond gisterochtend rond 10:30 door een botsing tussen 4 voertuigen. De 3 gewonden zaten in een personenauto. Over hun toestand is niets bekendgemaakt. De jaarlijkse botenparade in het centrum van Amsterdam is begonnen, als hoogtepunt van de Pride en World Pride, met 80 boten die door de grachten varen. Premier Jette vaart een deel van de route mee, als eerste premier ooit op een Prideboot. De stad verwacht grote drukte en op veel plekken zijn de festiviteiten al op gang gekomen. Dan lokaal nieuws. Gezinnen met een laag inkomen in Dijk en Waard krijgen gemiddeld meer gemeentelijke steun dan in veel omliggende gemeenten. Volgens een vergelijking bedraagt het verschil met een buurgemeente gemiddeld €359 per jaar. De hoogte van de ondersteuning verschilt per gemeente door verschillen in lokale minimaregelingen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vandaag is het 22 tot 26 graden met veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Op Europese wegen van en naar populaire vakantiebestemmingen is het vandaag druk. Met in Frankrijk op het hoogtepunt rond het middaguur meer dan 1000 kilometer file. Op de Autoroute du Soleil tussen Lyon en Orange liep de vertraging op tot 3,5 uur. Ook op wegen in Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Italië en richting Scandinavië stonden lange file. Op het Jaarbeursplein in Utrecht is de European Shield Tour van Save Europe Act begonnen. Een reeks demonstraties tegen niet-westerse immigratie en voor remigratie. Uit onderzoek van Justice for Prosperity blijkt dat de organisatie wordt gesteund door Europese, Amerikaanse en Russisch-orthodoxe extreemrechtse netwerken en dat achterliggende bedrijven te herleiden zijn tot de Amerikaanse ondernemer Brian Brown. De Europese Commissie heeft de registratie van het burgerinitiatief van CA onlangs afgewezen. Bij de bestorming van de grensovergang met Ceuta zijn in de afgelopen dagen 67 migranten om het leven gekomen, melden Spaanse autoriteiten. Spanje heeft een drijvende afscheiding op zee geplaatst om verdere overtochten te voorkomen en extra controles ingesteld bij het verlaten van Ceuta richting het Spaanse vasteland. Italië en Frankrijk voeren extra grensmaatregelen uit en Europese ministers vragen om een spoedvergadering. De politie heeft een 59-jarige vrachtwagenchauffeur uit het Duitse Sauerland aangehouden na een ernstig ongeluk op de A12 bij Babberich, waarbij 3 mensen gewond raakten. Het ongeval gebeurde rond 10:30 in de ochtend en betrof 4 voertuigen. Over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Dan lokaal nieuws. Dijk en Waard plaatst nieuwe verwijsborden naar culturele en maatschappelijke organisaties. De borden moeten inwoners en bezoekers makkelijker de weg wijzen naar onder meer musea, buurthuizen en andere voorzieningen. De gemeente wil daarmee de zichtbaarheid en vindbaarheid van deze organisaties verbeteren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vandaag is het 22 tot 26 graden met veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Vanavond en vannacht is het droog met een mix van opklaringen en hoge wolkenvelden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
3: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
4: Aboard!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
7: De 90's, maar ook de hits van nu.
8: Het station.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. 100.000 tot 60.000 migranten hebben recent de Spaanse enclave Ceuta bereikt, waarna het grootste deel volgens Spanje terugkeerde naar Marokko. Ambassadeurs van de 27 EU-landen overleggen extra om de situatie te bespreken. Verschillende EU-landen uiten kritiek op Spanje en voerden extra grenscontroles in voor reizigers van buiten de Europese Unie. In Bilthoven zijn 3 mannen aangehouden nadat in een auto aan de Melkweg 2 vuurwapens en een onbekende hoeveelheid harddrugs zijn gevonden. Meer dan 100 bewoners van een flat moesten gisteravond rond 9:30 hun woning verlaten nadat de politie de auto vond. Rond middernacht bleek dat er geen explosieven in het voertuig lagen en konden de bewoners terug naar huis. Alle 10 de bergbeklimmers die tijdens een expeditie op de Broad Peak in Pakistan door een lawine werden getroffen, zijn overleden. Onder de doden is de Nepalese bergbeklimmer Nirmal Purja, bekend om zijn recordpoging op de 14 hoogste bergen ter wereld. De lawine trof de groep op 6600 meter hoogte en sleurde hen 1000 meter mee. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moesten dit jaar wekenlang in quarantaine na contact met een patiënt met het Hantavirus. Een intern onderzoeksteam concludeert dat deze quarantaine vermeden had kunnen worden door miscommunicatie, tijdsdruk en gebrekkige coördinatie. De patiënt werd aanvankelijk op een gewone afdeling behandeld onder strikte isolatie in plaats van op de High Level Isolation Unit. Dan lokaal nieuws. Dijk en Waard plaatst nieuwe verwijsborden naar culturele en maatschappelijke organisaties. De borden moeten inwoners en bezoekers makkelijker de weg wijzen naar onder meer musea, buurthuizen en andere voorzieningen. De gemeente wil daarmee de zichtbaarheid en vindbaarheid van deze organisaties verbeteren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vandaag is het 22 tot 26 graden met veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Vanavond en vannacht is het droog met een mix van opklaringen en hoge wolkenvelden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De ambassadeurs van de 27 EU-landen komen samen voor overleg over de situatie rondom migranten in Ceuta. Volgens Spanje keerden ruim 48.000 migranten terug naar Marokko en maakten geen van hen de oversteek naar het vasteland. Verschillende EU-landen uiten felle kritiek op Spanje en voerden extra grenscontroles in voor reizigers vanuit Spanje. In een verdachte auto in Bilthoven zijn 2 vuurwapens en een onbekende hoeveelheid harddrugs gevonden. Ruim 100 bewoners van een flat aan de Melkweg moesten gisteravond rond 9:30 tijdelijk hun woning uit vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. De politie heeft 3 mannen van 30, 33 en 35 jaar aangehouden. Een Russisch containerschip is op de Zwarte Zee tot zinken gebracht door een Oekraïense droneaanval. De 17 bemanningsleden hebben de aanval overleefd. Volgens president Zelensky waren er ook aanvallen op 3 Russische olieraffinaderijen in Bashkortostan en in de zee van Azov. Al is niet duidelijk of daar schepen zijn geraakt. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft een omstreden WK-plan ingetrokken. Maar de UEFA en de KNVB hebben het vertrouwen in hem opgezegd. Voor een officiële afzettingsprocedure moeten minimaal 1/5 van de FIFA-lidstaten schriftelijk een buitengewone vergadering aanvragen. En zo'n verzoek is nog niet gedaan. De bonden overleggen de komende dagen over eventuele vervolgstappen. Dan lokaal nieuws. Dijk en Waard plaatst nieuwe verwijsborden naar culturele en maatschappelijke organisaties. De borden moeten inwoners en bezoekers makkelijker de weg wijzen naar onder meer musea, buurthuizen en andere voorzieningen. De gemeente wil daarmee de zichtbaarheid en vindbaarheid van deze organisaties verbeteren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Vandaag is het 22 tot 26 graden met veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Vanavond en vannacht is het droog met een mix van opklaringen en hoge wolkenvelden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In een verdachte auto in Bilthoven zijn 2 vuurwapens en een onbekende hoeveelheid harddrugs gevonden. De vondst leidde ertoe dat ruim 40 flatwoningen aan de Melkweg gisteravond rond 9:30 werden ontruimd. Maar er bleken geen explosieven aanwezig. De politie hield 3 mannen van 30, 33 en 35 jaar aan. Tussen de 50.000 en 60.000 migranten bereikte de Spaanse exclave Ceuta, waarna ruim 48.000, volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken, terugkeerde naar Marokko. Ambassadeurs van de 27 EU-landen bespreken de situatie in een extra overleg. Diverse EU-landen uiten felle kritiek op Spanje en stelden extra grenscontroles in voor reizigers per vliegtuig of boot. In het zuidwesten van Frankrijk mogen ruim 200.000 mensen die eerder moesten vluchten voor een grote bosbrand in de Gironde terug naar huis, omdat de brand daar onder controle is. Elders in Frankrijk en in Griekenland woeden nog hevige branden en zijn evacuaties. In Griekenland is rond Porto Germeno volgens schattingen 4.000 tot 5.000 hectare verwoest. Een Oekraïense drone-aanval heeft een Russisch containerschip van het nucleaire staatsbedrijf Rosatom tot zinken gebracht op de Zwarte Zee. De 17 bemanningsleden hebben de aanval overleefd en het schip voer bij de havenstad Novorossiysk. Volgens de Oekraïense president zijn ook 3 Russische olieraffinaderijen in Bashkortostan aangevallen. Dan lokaal nieuws. Dijk en Waard plaatst nieuwe verwijsborden naar culturele en maatschappelijke organisaties. De borden moeten inwoners en bezoekers makkelijker de weg wijzen naar onder meer musea, buurthuizen en andere voorzieningen. De gemeente wil daarmee de zichtbaarheid en vindbaarheid van deze organisaties verbeteren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met een mix van opklaringen en hoge wolkenvelden. Bij weinig wind koelt het af naar 9 tot 16 graden en ontstaat een lokale mistbank. Zondag flink wat zon en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Zeker 300.000 mensen hebben vanmiddag deelgenomen aan de Pride-optocht in Hamburg. Een record voor de stad, volgens politie en organisatie. De beveiliging werd verhoogd en het aantal politieagenten verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, na de aanslag in Berlijn vorige week. Ook in Bonn werd met een minuut stilte stilgestaan bij de gebeurtenissen in Berlijn. In Frankrijk mogen ruim 200.000 mensen die vanwege de bosbrand in de Gironde werden geëvacueerd terug naar huis, omdat de brand onder controle is. De brand heeft 42.000 hectare verwoest, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In Griekenland zijn rond Porto Germeno ongeveer 300 mensen over zee geëvacueerd wegens een grote bosbrand. Een Oekraïense droneaanval heeft een Russisch containerschip van het bedrijf Rosatom doen zinken op de Zwarte Zee, bij de havenstad Novorossiysk. Alle 17 bemanningsleden hebben het overleefd. Volgens Oekraïne zijn er ook aanvallen geweest op 3 olieraffinaderijen in Bashkortostan en op de Zee van Azov. Maar het is niet duidelijk of daar schepen zijn geraakt. Ruim 100 bewoners van een flat aan de Melkweg in Bilthoven moesten gisteravond hun woningen verlaten vanwege een verdachte auto waarin later harddrugs en 2 vuurwapens werden gevonden. In totaal zijn 3 mannen van 30, 33 en 35 jaar uit Roermond, Rotterdam en Alphen aan de Rijn aangehouden. Rond middernacht mochten de bewoners terugkeren naar hun woning. Dan lokaal nieuws. De eerste gouden gieters van 2026 zijn uitgereikt in de wijk De Noord in Heerhugowaard. Met de gemeentelijke waardering zet Dijk en Waard inwoners in het zonnetje die zich bijzonder inzetten voor hun buurt. De uitreiking is onderdeel van een reeks bijeenkomsten in verschillende wijken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met een mix van opklaringen en hoge wolkenvelden. Bij weinig wind koelt het af naar 9 tot 16 graden en ontstaat een lokale mistbank. Zondag flink wat zon en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
3: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In Frankrijk mogen ruim 200.000 mensen die vanwege de bosbrand in de Gironde werden geëvacueerd terug naar huis, omdat de brand onder controle is. De brand heeft 42.000 hectare verwoest, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In Griekenland zijn rond Porto Germeno ongeveer 300 mensen over zee geëvacueerd wegens een grote bosbrand. Zeker 300.000 mensen hebben vanmiddag deelgenomen aan de Pride-optocht in Hamburg. Een record voor de stad, volgens politie en organisatie. De beveiliging werd verhoogd en het aantal politieagenten verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, na de aanslag in Berlijn vorige week. Ook in Bonn werd met een minuut stilte stilgestaan bij de gebeurtenissen in Berlijn. Ruim 100 bewoners van een flat aan de Melkweg in Bilthoven moesten gisteravond hun woningen verlaten vanwege een verdachte auto waarin later harddrugs en twee vuurwapens werden gevonden. In totaal zijn drie mannen van 30, 33 en 35 jaar uit Roermond, Rotterdam en Alphen aan de Rijn aangehouden. Rond middernacht mochten de bewoners terugkeren naar hun woning. Een Oekraïense droneaanval heeft een Russisch containerschip van het bedrijf Rosatom doen zinken op de Zwarte Zee, bij de havenstad Novorossiysk. Alle 17 bemanningsleden hebben het overleefd. Volgens Oekraïne zijn er ook aanvallen geweest op drie olieraffinaderijen in Bashkortostan en op de Zee van Azov. Maar het is niet duidelijk of daar schepen zijn geraakt. Dan lokaal nieuws. De eerste gouden gieters van 2026 zijn uitgereikt in de wijk De Noord in Herugowaard. Met de gemeentelijke waardering zet Dijk en Waard inwoners in het zonnetje die zich bijzonder inzetten voor hun buurt. De uitreiking is onderdeel van een reeks bijeenkomsten in verschillende wijken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met een mix van opklaringen en hoge wolkenvelden. Bij weinig wind koelt het af naar 9 tot 16 graden en ontstaat een lokale mistbank. Zondag flink wat zon en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Ruim 100 bewoners van een flat aan de Melkweg in Bilthoven moesten gisteravond hun woningen verlaten vanwege een verdachte auto waarin later harddrugs en 2 vuurwapens werden gevonden. In totaal zijn 3 mannen van 30, 33 en 35 jaar uit Roermond, Rotterdam en Alphen aan de Rijn aangehouden. Rond middernacht mochten de bewoners terugkeren naar hun woning. Een Oekraïense droneaanval heeft een Russisch containerschip van het bedrijf Rosatom doen zinken op de Zwarte Zee, bij de havenstad Novorossiysk. Alle 17 bemanningsleden hebben het overleefd. Volgens Oekraïne zijn er ook aanvallen geweest op 3 olieraffinaderijen in Bashkortostan en op de Zee van Azov. Maar het is niet duidelijk of daar schepen zijn geraakt. In Frankrijk mogen ruim 200.000 mensen die vanwege de bosbrand in de Gironde werden geëvacueerd terug naar huis, omdat de brand onder controle is. De brand heeft 42.000 hectare verwoest, maar het schiereiland Cap Ferret blijft ontruimd. In Griekenland zijn rond Porto Germeno ongeveer 300 mensen over zee geëvacueerd wegens een grote bosbrand. Zeker 300.000 mensen hebben vanmiddag deelgenomen aan de Pride-optocht in Hamburg. Een record voor de stad, volgens politie en organisatie. De beveiliging werd verhoogd en het aantal politieagenten verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, na de aanslag in Berlijn vorige week. Ook in Bonn werd met een minuut stilte stilgestaan bij de gebeurtenissen in Berlijn. Dan lokaal nieuws. De eerste gouden gieters van 2026 zijn uitgereikt in de wijk De Noord in Heerhugowaard. Met de gemeentelijke waardering zet Dijk en Waard inwoners in het zonnetje die zich bijzonder inzetten voor hun buurt. De uitreiking is onderdeel van een reeks bijeenkomsten in verschillende wijken. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog met een mix van opklaringen en hoge wolkenvelden. Bij weinig wind koelt het af naar 9 tot 16 graden en ontstaat een lokale mistbank. Zondag flink wat zon en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met

De beste muziek hier op RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Volgens de organisatie kwamen enkele honderdduizenden bezoekers naar de botenparade, die deel uitmaakt van het internationale evenement World Pride. Tijdens de parade werden pro-Palestina-demonstranten verwijderd en is één persoon aangehouden. En Madonna treedt vanavond laat op tijdens het World Pride Music Festival. In Ceuta is de rust teruggekeerd na de aankomst van tussen de 50.000 en 60.000 migranten uit Marokko in de afgelopen dagen. Het traditionele stadsfeest in Ceuta is afgelast en veel winkels zijn weer open. Spanje heeft een drijvende grensmarkering in zee geplaatst om migranten tegen te houden, na een uitspraak van het Hoge Rechtshof. De Hongaarse premier Magyar meldt dat de kerncentrale van Pax mogelijk dit weekend wordt stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De centrale levert normaal gesproken bijna de helft van de Hongaarse elektriciteit, maar produceert nu nog maar een kwart daarvan. Hongarije importeert daardoor stroom ter waarde van honderden miljoenen euro en neemt maatregelen om het netwerk te ontlasten. Bij een explosie in een restaurant op de begane grond van een wolkenkrabber in Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en raakten 15 mensen gewond. Na de explosie ontstond brand en is het gebied afgezet. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak was. Er zijn berichten over een gasexplosie.
2: Dan lokaal nieuws.
1: De dorpshuizenfietstocht in Dijk en Waard keert dit jaar terug met meer deelnemende dorpshuizen. De tocht voert langs verschillende dorpshuizen, waar deelnemers onderweg worden ontvangen met activiteiten en ontmoetingen. De organisatie wil zo de verbinding tussen de dorpen en hun ontmoetingsplekken versterken.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza.
1: Droog, met een mix van opklaringen en hoge wolkenvelden. Bij weinig wind koelt het af naar 9 tot 16 graden en ontstaat een lokale mistbank. Zondag flink wat zon en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlijkerwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

de radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Volgens de organisatie kwamen enkele honderdduizenden bezoekers naar de botenparade, die deel uitmaakt van het internationale evenement World Pride. Tijdens de parade werden pro-Palestina-demonstranten verwijderd en is één persoon aangehouden. En Madonna treedt vanavond laat op tijdens het World Pride Music Festival. In Ceuta is de rust teruggekeerd na de aankomst van tussen de 50.000 en 60.000 migranten uit Marokko in de afgelopen dagen. Het traditionele stadsfeest in Ceuta is afgelast en veel winkels zijn weer open. Spanje heeft een drijvende grensmarkering in zee geplaatst om migranten tegen te houden, na een uitspraak van het Hoge Rechtshof. De Hongaarse premier Magyar meldt dat de kerncentrale van Pax mogelijk dit weekend wordt stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De centrale levert normaal gesproken bijna de helft van de Hongaarse elektriciteit, maar produceert nu nog maar een kwart daarvan. Hongarije importeert daardoor stroom ter waarde van honderden miljoenen euro en neemt maatregelen om het netwerk te ontlasten. Bij een explosie in een restaurant op de begane grond van een wolkenkrabber in Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en raakten 15 mensen gewond. Na de explosie ontstond brand en is het gebied afgezet. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak was. Er zijn berichten over een gasexplosie.
2: Dan lokaal nieuws.
1: De dorpshuizenfietstocht in Dijk en Waard keert dit jaar terug met meer deelnemende dorpshuizen. De tocht voert langs verschillende dorpshuizen, waar deelnemers onderweg worden ontvangen met activiteiten en ontmoetingen. De organisatie wil zo de verbinding tussen de dorpen en hun ontmoetingsplekken versterken.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza.
1: Droog, met een mix van opklaringen en hoge wolkenvelden. Bij weinig wind koelt het af naar 9 tot 16 graden en ontstaat een lokale mistbank. Zondag flink wat zon en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Volgens de organisatie kwamen enkele honderdduizenden bezoekers naar de botenparade, die deel uitmaakt van het internationale evenement World Pride. Tijdens de parade werden pro-Palestina-demonstranten verwijderd en is één persoon aangehouden. En Madonna treedt vanavond laat op tijdens het World Pride Music Festival. In Ceuta is de rust teruggekeerd na de aankomst van tussen de 50.000 en 60.000 migranten uit Marokko in de afgelopen dagen. Het traditionele stadsfeest in Ceuta is afgelast en veel winkels zijn weer open. Spanje heeft een drijvende grensmarkering in zee geplaatst om migranten tegen te houden, na een uitspraak van het Hoge Rechtshof. De Hongaarse premier Magyar meldt dat de kerncentrale van Pax mogelijk dit weekend wordt stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De centrale levert normaal gesproken bijna de helft van de Hongaarse elektriciteit, maar produceert nu nog maar een kwart daarvan. Hongarije importeert daardoor stroom ter waarde van honderden miljoenen euro en neemt maatregelen om het netwerk te ontlasten. Bij een explosie in een restaurant op de begane grond van een wolkenkrabber in Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en raakten 15 mensen gewond. Na de explosie ontstond brand en is het gebied afgezet. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak was. Er zijn berichten over een gasexplosie.
2: Dan lokaal nieuws.
1: De dorpshuizenfietstocht in Dijk en Waard keert dit jaar terug met meer deelnemende dorpshuizen. De tocht voert langs verschillende dorpshuizen waar deelnemers onderweg worden ontvangen met activiteiten en ontmoetingen. De organisatie wil zo de verbinding tussen de dorpen en hun ontmoetingsplekken versterken.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza.
1: Droog met een mix van opklaringen en hoge wolkenvelden. Bij weinig wind koelt het af naar 9 tot 16 graden en ontstaat een lokale mistbank. Zondag flink wat zon en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Volgens de organisatie kwamen enkele honderdduizenden bezoekers naar de botenparade, die deel uitmaakt van het internationale evenement World Pride. Tijdens de parade werden pro-Palestina-demonstranten verwijderd en is één persoon aangehouden. En Madonna treedt vanavond laat op tijdens het World Pride Music Festival. In Ceuta is de rust teruggekeerd na de aankomst van tussen de 50.000 en 60.000 migranten uit Marokko in de afgelopen dagen. Het traditionele stadsfeest in Ceuta is afgelast en veel winkels zijn weer open. Spanje heeft een drijvende grensmarkering in zee geplaatst om migranten tegen te houden, na een uitspraak van het Hoge Rechtshof. De Hongaarse premier Magyar meldt dat de kerncentrale van Pax mogelijk dit weekend wordt stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De centrale levert normaal gesproken bijna de helft van de Hongaarse elektriciteit, maar produceert nu nog maar een kwart daarvan. Hongarije importeert daardoor stroom ter waarde van honderden miljoenen euro en neemt maatregelen om het netwerk te ontlasten. Bij een explosie in een restaurant op de begane grond van een wolkenkrabber in Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en raakten 15 mensen gewond. Na de explosie ontstond brand en is het gebied afgezet. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak was. Er zijn berichten over een gasexplosie.
2: Dan lokaal nieuws.
1: De dorpshuizenfietstocht in Dijk en Waard keert dit jaar terug met meer deelnemende dorpshuizen. De tocht voert langs verschillende dorpshuizen waar deelnemers onderweg worden ontvangen met activiteiten en ontmoetingen. De organisatie wil zo de verbinding tussen de dorpen en hun ontmoetingsplekken versterken.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza.
1: Droog, met een mix van opklaringen en hoge wolkenvelden. Bij weinig wind koelt het af naar 9 tot 16 graden en ontstaat een lokale mistbank. Zondag flink wat zon en droog. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Volgens de organisatie kwamen enkele honderdduizenden bezoekers naar de botenparade, die deel uitmaakt van het internationale evenement World Pride. Tijdens de parade werden pro-Palestina-demonstranten verwijderd en is 1 persoon aangehouden. En Madonna treedt vanavond laat op tijdens het World Pride Music Festival. In Ceuta is de rust teruggekeerd na de aankomst van tussen de 50.000 en 60.000 migranten uit Marokko in de afgelopen dagen. Het traditionele stadsfeest in Ceuta is afgelast en veel winkels zijn weer open. Spanje heeft een drijvende grensmarkering in zee geplaatst om migranten tegen te houden, na een uitspraak van het Hoge Rechtshof. De Hongaarse premier Magyar meldt dat de kerncentrale van Pax mogelijk dit weekend wordt stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De centrale levert normaal gesproken bijna de helft van de Hongaarse elektriciteit, maar produceert nu nog maar een kwart daarvan. Hongarije importeert daardoor stroom ter waarde van honderden miljoenen euro en neemt maatregelen om het netwerk te ontlasten. Bij een explosie in een restaurant op de begane grond van een wolkenkrabber in Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en raakten 15 mensen gewond. Na de explosie ontstond brand en is het gebied afgezet. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak was. Er zijn berichten over een gasexplosie.
2: Dan lokaal nieuws.
1: De dorpshuizenfietstocht in Dijk en Waard keert dit jaar terug met meer deelnemende dorpshuizen. De tocht voert langs verschillende dorpshuizen, waar deelnemers onderweg worden ontvangen met activiteiten en ontmoetingen. De organisatie wil zo de verbinding tussen de dorpen en hun ontmoetingsplekken versterken.
3: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Droog, met een mix van opklaringen en hoge wolkenvelden. Bij weinig wind koelt het af naar 9 tot 16 graden en ontstaat een lokale mistbank. Zondag flink wat zon en droog.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.